in de uitroden en die te een gradert en stoiker het volk maken als dit. Mozes zegt hem haar, dan worden de Egypte dat de Heeren schreeën, wilst u haast dit volk met die kracht uit ere maat uitgeveerd. Ook de aanwoner van dit land wat dat gezegd worden, wat dat geheerd hebben, dat u haar mangt het volk best, en dat u van aan je zijnen worst, en die wald even aansteed, en dat u haar even dag ver aan jijst aan dem waldenstender, en de nacht aan dem vierstender. Wurst u dit volk nu met einen slag doodmaken, dan worden de veldja, wat zo'ne geschichten van die geheerd hebben, zaaien. De haar wird te zwak om dit volk en dat land te brengen, wat hij aan met einen eid versproken had, doorweien haft hij aan en de wildnis uitstorven loten. Haar, loot doch diene macht on ans openbaar worden, zoals du gezegd hast. De haar is geduldig, en zijn truhart geluif is groot, en verjeft schlechte doden en evertredungen, aber hij laat keinem angestroofd. Hij laat de stroof voor de vaders ere verschuldigungen over de kinder komen, wat aan de derde en vierde generation. Wils diene truhart geluif zo groot is, verjeft dit volk ere schuld, zoals du dit volk ook verjeft hast, van Egypten aan bad hier. En de haar zegt, ik verjeef aan, zoals du door hem gebed hast. Ober zo zeker als ik leef in de ganse welt van dem haarn zijn heerlijkheid val worden zal. Al deze mannen, wat mijn heerlijkheid en mijn tekens gezeinen hebben, die ik in Egypten en in de wildnis gedonen heb, en die mij nu al tienmaal afgeproefd en mijn stem niet gehoord hebben, van die zal keiner dat land zijn, wat ik ere vaders versproken heb te geven. En keiner van die mij veracht hebben, zal dat zijn. Bloos mienen deiner Caleb, wel ik in dat land brengen, wat hij ongezocht heeft, wils een arm een ander geest is, en hij mij trouw nu gevolgd is, en zijn nu komen zullen dat aannemen. Op dat gelijke land overblijven de Amalekieten en Canaanieten wonen, Marjen wenkt om en reist uit de wildnis om schelp mee op touw. De haar reed met Moses en Aaron en zeed, wolang zal dat met dit buise volk nog wiedergonen, dat ze je in migram zaaien? Ik heb dat geheerd, wo de Israeliten je in migram zaaiden. Door ween zei to aan, zo zeg als ik leef, zegt de haar, ik wil met jun tonen, zoals die ver mijn uren gezegd hebben. Junne karpers zullen in deze wildnis verwezen. Je alle, wat geteld zijn van 20 jaar in Doreva, wat je in migram zaaiden. Keiner van jun zal in dat land komen, wo eva ik mijn hand abgehoven heb om schweren, jun door binnen wonen te loten, buiten Caleb, Jefune zijn zeen, en Josua nun zijn zeen. Jene kinder, van die je zeden, zij worden de fiend in de heng vallen, die wil ik door hen brengen, dat zij dat land kanen leren, wat je veracht hebben. Ober jene ene karper zullen in deze wildnis verwezen. En jene kinder zullen 40 jaar vrijheden in de wildnis, wegen jen antruert, wat jene karpers in de wildnis aangekomen zijn. No de zool van de 40 dag, en dat je dat land ongezocht hebben, zal je nu 40 jaar lang, voor ieder dag 1 jaar, je schuld dragen, omdat je aanworen, wat dat is, wanneer ik de hand terugdraag. Ik, de haar, heb dat gezegd, en word dat ook zeker houden met deze ganse bijze verzameling, die zich je in mij verzameld heeft. En deze wildnis zullen ze omkomen en uitstorven. Zo starven ver dem haar dat een ploeg al de mannen, wat Moses uitgeschickt had, om dat land te ongezeken en teruggekomen waren. Zij hadden de ganse verzameling te ontevredenheid jegen aan verleid, doordat dat ze een bijzit gereed over dat land verbreid hadden. Ober Josua, nun zijn zeen, en Caleb, Jefune zijn zeen, blijven om leven van die mannen, wat gegonen waren, om dat land te ongezeken. Als Moses deze weer te alle Israeliten zeed, dan troe dat valt zij. Om nächsten Morgen mögen sie sich tidig ab und gingen ab dort Boylanden ab und sehen, wie sind nu reid? Wie wollen dem Herrn gehorchen und an dort Land tragen, wils wie haben gesündigt? Moses sagte an, worum will je dem Herrn sein Wort übertreten? Dort wird jünd nicht lecken, geht nicht los, der Herr wird nicht mit jünd mitgehen, dort je nicht geschlagen worden von jünde Fiend. Die Amalekiter und Kanaaniter stonen jünd dort je in Eva, und je waren durch dort Schwert ankommen, wils die jünd vom Herrn weichgedreht haben, en de Herr jünd nicht bestohnen wird. Ober sei wären so ehenkoppig en trocken los op dat Hügeboy landen ab. Ober Moses en de Kist mit dem Herrn seinen Bund bleiben am Lager.
Dann kämen die Amalekiter

0: Gad, van dat land Gilead, no dat land Canaan, no de Israeliten en brachten aan de antwoord. En de Israeliten waren tevreden met, en ze loofden God en zeiden, dat ze nicht meer je in antem kampf gonen wollen, om dat land te verdorven, wo de nokomen van Ruben en Gad binnen woonden. En de mannen van Ruben en Gad benannten den altar, heier zijn teken tussen ons, dat de Haar God is. Kapitel 23. Eine lange tijd nadem, als de Haar Israel voor al ihre vriend rondom een ruiget leven verschaft had, en Josua zeer oud geworden wie, roopt hij ganz Israel taub, de leider, de hauptmannen, de rechter en omslied en zeto aan. Ik zie zeer oud geworden, en die hebben alles gezien wat de Haar, jun God, met al deze veldje ver junne ogen gedonen heeft. De Haar, jun God, heeft zelfs voor jun gekämpft. Nu horcht, ik heb jun desse nog even geblevene veldje toegedeeld. Jeder stam zijn afgoud, en dat land van alle veldje, wat ik uitgerood heb van Jordan wat aan dat Middelmeer am Westen. En de Haar, jun God, wordt de ver jun verstuiten en uit dat land uitdrieven, en die waren er land ernemen, zoals de Haar, jun God, dat versproken heeft. Lot jünt in Zukunft durch Nussstoffen aufbringen, alles zu befolgen, was Moses im Gesetzbuch abgeschrieben hat. Recht jünt genäuft du noch und dreht nicht auf, nicht rechts und nicht links. Holt jünt träg von den fremden Feldja, was nach Besied jünt im Land leben. Dort den Nomes von ihre Jäta nicht utsprechen und nicht bei dir schwieren. Bringt dir keine Opfer und bete nicht an. Holt jünt trü an dem Herrn, jünen Gott, so als die dat bat nu gedonen haben. De Haar haft ver jünt grote en storche Feldje verdreven, wat van dog haft keine je in jünt stonen kunt. Einer van jünt kon düsend fiend verjorgen, wils de Haar, jün Gott, für jünt kämpft, so als hij dat versproken had. Ook in Zukunft hängt jün leven davon auf je allein dem Haar jünen Gott leven. Wann je jünt waren van am Weg drehen en met disse Feldje, wat nog even gebleven sind, waren Gemeinschaft flehen, en der je einander befrieren en vermischen, dan zal je weten, dat de Haar, jün Gott, disse Feldje nicht meer alle ver jün verdrieven wordt. De waren für jün dan so gefährlich waren als eine abgestalte Schlein oder ein Naht am Wort te griepen en jün so ne weide auch andonen als eine Pitsch ab jünen Regen en Speckers en jüne Urgen, bat je uitgeruht sind uit dat gode Land, wat de Haar, jün Gott, jün gejeft haft. Je seinen, dat meine Tiet aufgerannt is. Nu mag jün dat klar en prächt jün dat am Hort an, dat de Haar, jün Gott, alles wat hij versproken haft, angeholen haft. Nost is uitgebleven van al dat gode, wat hij jün versproken had, dat is alles zo gekomen. Ober krijg zo, als al dat gode gekomen is, wat de Haar jün versproken had, zo wordt de Haar ook al dat schlechte, womat hij jün gedreift haft, even jün komen loten, wat hij jün uit het gode land uitgerood haft, wat de Haar, jün Gott, jün gejeft haft. Wann je den Bund übertreten worden, den de Haar jün Gott met jün geschloten haft, en andere jetter deinen en anbeten worden, dan wordt dem Herrn zijn brennende Oje jün trafen, en je worden bald uitgerood zennen uit dat gode Land, wat hij jün gejeft haft.
1: Josua, Kapitel 24. Josua raubt alle Stamm van Israel te einer Versammlung taub nu sichem. Hij leidt alle Leider van Israel, de Hauptmanner, Rechter en Amtslied taub kommen. En ze stalden zich ver dem Herrn ab. En dan zieht Josua te dat ganze Volk. So sagt der Herr, Israel ihr Gott. Jene Vorders wohnten im Olangtrieg und jene sieht vom Euphrat Rifa in deinen anderen Jetta. So wie dort mit jenen Stammvoder Terach, Abraham und Nahor ihren Vorder. Aber dann holt ich jenen Stammvoder Abraham von Jansid Euphrat und leit am in dat ganze Land Kanaan ab und dol tragen. En ik geef hem nu komen der zijn zoon Isaac. En Isaac geef ik Jacob en Esau. Esau geef ik dat boiland Seir tom bewonen. Jacob en zijn zoons trokken nu Egypten. Dan schickte ik Moses en Aaron en bracht de plogen op Egypten, zoals ik dat mank aan gedonen heb, en vier junt dooruit. En ik vier junt voders uit Egypten ruit, en die kemen wat om meer. Als de Egypten junt voders met ihre kampvogels hen heran jugen, wat om schelp meer, schreeën zij mij aan. En ik leid dat diester worden tussen aan en de Egypte, en leid de walen van meer even de Egypte taubschlonen, zodat zij verdronken. Jene ogen hebben dat gezeinen, wat ik in Egypte gedonen heb. En die hebben een lange tijd in de wildnis gewoond, wat ik junt aan dat land van de Amorita en de Oostnis